0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks. Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Een drummer of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Advisser hoor ik.
0: Het is een beetje Advisser van nu. Maar wel te gekke muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N. En dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen, namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien, want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini en voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien, zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achter muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen, dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label, dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

sei un cattivo esempio per la gente come noi. Poeta mio poeta.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk, van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moet de luisteraar zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Tokimon sta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website.

En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Dat dit jaar uitgekomen is. Dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien. Die heet Slow Fluency.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note-label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing Went the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bobjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.

U hoorde Jimmy Smith met Well, You Needn't. Zing Went the Strings of My Heart en Round About Midnight. We gaan verder met The Sermon. De compositie van Jimmy Smith staat op het gelijknamige album uit 1958. The Sermon is een vrij eenvoudige bluesmelodie met een leuke twist en duurt een slordige 20 minuten. Het is in grote mate te danken aan de onverstoorbare shuffle van drummer Art Blakey dat het energieniveau constant hoog blijft. En Smith inspireert de solisten danig met rake akkoorden en pittige signalen. Smith bijt de spits af. Hij speelt met beleid en logica en varieert met een constante stroom ideeën op de melodie. Dit doet enigszins denken aan Count Basie. Aan de andere kant heeft zijn soepele spel veel weg van blazers. Na de solo van gitarist Kenny Burrell volgen achtereenvolgens tenorsaxofonist Tina Brooks, trompetist Lee Morgan en altsaxofonist Lou Donaldson. Morgan en Donaldson wisten wel raad met de blues. De verrassing is echter Tina Brooks. De dan onbekende saxofonist geeft zijn visitekaartje af met een origineel verhaaltje dat de liefhebbers van gearriveerd hardbop muzikanten als Hank Mobley en Junior Cook ongetwijfeld bekoorden. Ten slotte eindigen de heren de sermon met een shout chorus.

U hoorde Jimmy Smith met The Sermon. In het laatste blokje hoort u Messin' Around, wederom een bluesmelodie van Jimmy Smith. Het verscheen op het album Home Cookin' in 1959. Op gitaar hoort u Kenny Burrell, op tenorsaxofoon Percy Friends en op drums Donald Bailey. Oorspronkelijke soul jazz was een Afro-Amerikaans fenomeen. Platenlabels en artiesten verwezen gretig naar herkenbare zwarte cultuur, bijvoorbeeld eetgewoonten en het kerkelijk leven. Vandaar Home Cookin' en het eerder genoemde The Sermon. Dat is natuurlijk niet ongebruikelijk in jazz. Denk aan Fat Meat and Greens van Jelly Roll Morton en The Preacher van Horace Silver. Van Jimmy Smith zouden vervolgens ook nog Back at the Chicken Shack, Can Heat en Prayer Meeting verschijnen. Enkele van die titels hoort u in de tweede uitzending over Jimmy Smith. Maar nu eerst Messin' Around en daarmee besluiten we deze eerste aflevering van The Champ. Een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

0: die vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, jij hebt net mij bekend dat je een beetje verliefd bent op
1: Gretchen Parlato.
0: Vertel.
1: Dat is een nieuwe artiest uit Amerika, een zangeres. Ze heeft haar tweede cd opgenomen in 2011, was dat nog. En toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een beetje mijn twijfels. En toen was ik alleen nog maar verliefd. Maar nu ben ik ook helemaal overtuigd dat het, als je hem wat vaker luistert, is het echt een hele te gekke cd.
0: Zijn standards en het zijn...
1: Nee, het zijn allemaal... Nou, er staan een paar standards op, maar dat kan je geen standards noemen, vind ik. Zij doet Juju van Wayne Shorter. En een hele mooi arrangement van een van jouw favoriete nummers, Blue and Green. Dus, en verder is deze cd geproduceerd door Robert Glasper.
0: Speelt hij mee ook?
1: Hij speelt niet mee. De pianist van deze cd is Taylor Axte. Dat is een vrij bekende upcoming New Yorkse pianist. Derek Hodge is de bassist en Kendrick Scott is de drummer.
0: Ze waren onlangs nog in Beurt, hè?
1: In Beurt, op 21 november. Daar was ik helaas niet bij, maar ik heb gehoord dat het een waanzinnig concert was geweest. Ik wil nog een track laten horen van deze cd.
0: Ben benieuwd.
1: De cd heet trouwens The Lost and Found. En deze track is Winter Wind.

0: Ja, Gretchen Parlato van de CD The Lost and Found was dit de track Winter Wind.
1: Wie was de drummer?
0: Dat moet ik even opzoeken. Kendrick Scott. Het is volgens mij best wel een bekende drummer, maar nog niet bij mij.
1: Over bekende drummers gesproken en de producer van Gretchen Parlato, Robert Glasper. Dacht toch dat het een leuk bruggetje was om daar een track van te draaien. 2009 heeft hij zijn laatste plaat uitgebracht. Hij is ontzettend veel aan het toeren, onder andere in Nederland, waar hij steeds grotere populariteit krijgt. Hij is gebroken met die drummer waar elke drummer nou bijna, vooral de jonge drummers, die willen allemaal Chris Daddy Dave nadoen. Maar hij is ermee gebroken, dus je kan hem niet meer met Robert Glasper zien. Maar op deze plaat die we gaan draaien hoor je hem nog wel. Van het album Double Booked, waarop twee stijlen staan. De trio wat meer jazz georiënteerd is en de experience wat meer hip-hop georiënteerd is. Draaien wij van de trio No Worries.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Ik hoor, wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral het laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zelf wat rustiger aan doen, maar goed.
0: En wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden.
0: Ja.
1: En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat... vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, new style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk.
1: En Metal Orchestra of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit.
0: Ja.
1: Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal te gek. Dus dat is wel, dat is de nieuwe generatie.
0: En hij speelde ook met John Scofield. En daar heb jij weer een track van bij. Maar niet dan met Martijn Vink, maar met...
1: Maar met Martin. Medeski, Martin en Wood. En Scofield hebben een live CD uitgebracht.
0: En, is dat dan van een nieuwe tour?
1: Nee.
0: Zij hebben een plaat gemaakt al 10 jaar geleden.
1: Dit is van een tour, geloof ik, uit 2007.
0: Okay.
1: En die hebben ze nu uitgebracht. Ik moet je zeggen, ik heb ze in 2007 ook op het Noordzee gezien. En dat was inderdaad een ontzettende bijzondere ervaring. Het was een te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Sea.

0: Dit was Scofield.
1: Scofield.
0: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's, want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. En dan is,
1: waanzinnige plaat.
0: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal te gek.
1: Maak mijn brug naar een andere Amerikaanse gitarist waar ik zelf ook enorm bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben hem gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van de gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield, hoorde je December Lars Danielsson van zijn nieuwe album Lars Danielsson Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie-cd. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Niels Petter Mulvar, John Abercrombie. Hij is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsson en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM, weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die we gaan draaien heet Into It.

Porkchop en Prayer Meeting van Jimmy Smith waren dit. In 1985 was Smith tijdelijk teruggekeerd bij Blue Note en maakte daar tot 1994 vier albums. Smith bleef in de jaren 70 en 80 goed verkopen, maar de jaren 90 luidde voor hem een bijzonder succesvolle periode in. De samenwerking met Joey DeFrancesco werd de aanjager van de revival van orgeljazz. En dat kwam ook door de aandacht van de Engelse fans, deels van de acid jazz scene. Inmiddels was Jimmy Smith de eerste en ik denk misschien ook wel de laatste Hammond orgel spelende miljonair. U hebt geluisterd naar de tweede aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was Groove & Grease, het programma over soul en jazz op de Concertzender. En dit uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. Ruben van Roon en ik hebben een instrumentaal uur samengesteld met hoofdzakelijk pianisten die muziek maken op de grens van jazz met elektronica, ambient, groove en meer. Vandaag een mooie selectie van Nederlandse en buitenlandse artiesten. Je kunt gaan luisteren naar, in de juiste volgorde, Bugge Wesseltoft met zijn nieuwe cd samengemaakt met Hendrik Zwarts. Gevolgd door Florian Weber, die heeft een prachtige duo cd gemaakt met Erik Vloeimans. Daarna twee stukken van Wolfert Brederode Quartet, dat uitgekomen is op het ECM-label. Gevolgd door Gideon van Gelder, een pianist die een cd onlangs heeft uitgebracht op het Amsterdamse Kindred Spirits-label. Kindred Spirits heeft zelf ook een ensemble, dat heet dan ook het Kindred Spirits Ensemble. Een track geheten John Coltrane, gevolgd door een track van Vin Peters. En we sluiten af met twee mooie stukken van Harmon Fraaier. Maar eerst Bugge Wesseltoft.

Jimmy Smith was dat met Zack Shooting His Arrow. En Jimmy Smith en Eddie Harris met You'll See. U luisterde naar de derde aflevering van The Champ. Een vijfdelige serie over organist Jimmy.

Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibout Burkens en Michael Varekamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

Het is dinsdagavond. Welkom bij Jazz Not Jazz Radio Concertzender. Mijn tafelheer is de DJ, producer en bovenal bassist Jeff Arius. En vandaag hebben we vooral aandacht voor de Nederlandse producties van onder andere Lavaloo, Perquisite, Kindred Spirits Ensemble, Pete Philly en The Matchless, waar je onder andere de openingstrek van hoorde, geheten Cote & Bee. Ook buitenlandse producties, Madlib, Q-Tip, James Blake, het komt allemaal voorbij. Kortom, Jazz Not Jazz. We beginnen met een track van de nieuwe Pete Philly plaat Remember You. Hij heeft 14 dagen lang een album uitgebracht, dat heette Open Loops. Kon je elke week een track van downloaden. En een hele mooie track die we gaan spelen, die heet Remember You, featuring Roos Jonker.

0: Pete Philly, Remember You, van zijn nieuwe album. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het heel gaaf.
0: Het is mooi. Hij is gebroken met Perquisite. Dat wil zeggen, ze werken niet meer samen. En ik ben heel benieuwd waarmee die gaat komen. Want met z'n tweeën hadden ze toch behoorlijk succes. Gasten die alle grote zalen van Nederland wisten uit te verkopen. Terwijl ze toch niet echt, ik wil niet zeggen dat ze geboycott werden op Radio 3 of op de Nationale Radio. Maar veel gedraaid zijn ze nou ook niet. En toch op eigen kracht dat weten uit te verkopen is helemaal te gek. Met ook wel diepe hip-hop.
1: Zeker.
0: Top? Ja. Ik heb een andere track ook meegenomen waar hij op featured. Want hij doet natuurlijk veel features. Ik weet niet of je dat kent. Kindred Spirits Ensemble.
1: Nee.
0: Dat is een ensemble wat opgericht is door platenbaas Kees Heus. Het label heet Kindred Spirits in Amsterdam. Oh, ja. En daar is, heeft hij een eigen orkestje, zou je kunnen zeggen, voor opgenomen in een tribute to John Coltrane. En die track die zij gecoverd hebben van Mos Def, die heet Umi Says. En daar heeft Pete Philly weer een eigen bewerking op gemaakt. En het is misschien wel leuk om daar gelijk aan door te gaan. Pete Philly dus in featuring Kindred Spirits Ensemble. En de track heet Shining Liberation.

0: Dit was Madlib met Please Set Me At Ease. Album is Shades of Blue uit 2003 alweer. Madlib is natuurlijk een alias van Otis Jackson Jr., Californische hip-hop producer, DJ. Heel veel samengewerkt met Jay Dilla, samen een duo gehad en één plaat gemaakt, Champion Sound. Jay Dilla, weer bekend natuurlijk van Tribe Called Quest, vandaar het bruggetje, wiep, Q-Tip.
1: Q-Tip, ja, Madlib, waanzinnig. En heeft het inderdaad heel erg qua sound veel met Jay Dilla. Jay Dilla is overleden, zoals de insiders natuurlijk weten, maar hij heeft een waanzinnige repertoire en een erfenis achtergelaten onder de hiphoppers en qua sound. En het is super bijzonder. Hij zat bij de Tribe Called Quest, The Love Movement, onder andere. Q-Tip, Tribe Called Quest. Binnenkort is er een tribute trouwens te zien in Utrecht. Ik zit even te denken hoe dat festival ook weer heet. Kom ik straks op terug. Nederlandse rappers G&B, C-Major, La Melodia, Blackstar, Pete Philly gaan allemaal meedoen aan een Tribe-ode. Dit is niet van de Tribe, maar dit is de solo-plaat van de Q-Tip. En die track heet Even If It's So.
2: She work at Mickey D's from 10 to 5, Walmart 6 to 12, saving up enough for school, her little girl is doing well, daddy is a walking bum, smoking weed, drinking rum, couldn't leave her if I try to see her light is on his side. Let's build. She in the back room, greasing up, Friday night is heating up, young cats tricking up, dancing so they give it up, the best girl walking earth, and you know for what it's worth, she working towards a better life, regardless if she working nights. Let's build.

0: Tropical Hands heette de track van Dorian Concept, de Oostenrijkse knutselaar. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het wel hip.
0: Het is heel hip, hè? Het is heel erg synthie-oriented.
1: Ja, het is wel synthetisch, maar het is op zich wel best wel smaakvol gedaan allemaal.
0: Ja, en ook heel origineel. Het is, in Oostenrijk heeft hij een vriend ook en die heet The Clonius. En daar komt een soort gelijke sound ook uit. Link natuurlijk met Thelonious. Maar dan dus de nieuwe jazz, zou je kunnen zeggen. We gaan een brug slaan naar een Nederlandse band die zich voor het eerst op cd presenteerde via een MCN-productie. Dat heette Take Six. En de dame die daar op schitterde was Lavalou. Ze heeft in het begin van dit jaar een plaat uitgebracht. Die heette Hope of Liquid Courage. We gaan twee tracks draaien van Lavalou, Building Castles, en de tweede track heet Rock Maniac.

0: Rockmaniac van de Nederlandse band Lavaloo. Jeff, je hebt een hele interessante nieuwe plaat meegenomen. Vertel.
1: Ja, ik was heel erg onder de indruk van een filmpje wat ik had gezien van James Blake tijdens een BBC radio optreden. En daarin was hij met een trio, een drummer op een elektronisch kitje en een gitarist. En ik vond het echt heel gaaf. Dus ik wilde graag een nummer van hem meenemen.
0: En wie is hem?
1: James Blake, 21-jarige ex-DJ eigenlijk, want hij komt uit de dubstep.
0: Engeland komt hij vandaan, hè?
1: Ja. En hij heeft in februari afgelopen jaar zijn eerste album uitgebracht. Titelloos.
0: Als opvolger
1: Blake.
0: Van die single heet hij die Limiteur Love.
1: Ja, dat was natuurlijk zijn hit. En ja. Hij heeft nog een hit gehad, maar ik heb nu een ander nummer meegenomen.
0: Ja, stond 2 maanden geleden op Eurosonic te rocken in Groningen. En wij hebben de track voor jou staan, I Mine.

0: track heet Balloons, Little Things, al uit 2003. Past een beetje bij Lavaloo, denk ik, als genre. Een soort singer-songwriter, maar dan net iets meer flirten met jazz en net in een andere kant op.
1: Ja, en veel elektronica ook.
0: Veel elektronica gebruikt ook de volgende artiest die we eigenlijk stiekem al heel veel draaien als backgrounds. Misschien wel omdat ik weg van hem ben. En dat is een New Yorkse gast en die is heel erg underground. Maar misschien door dit programma kunnen wij een heel klein beetje meehelpen om hem wat meer aan de bovenkant te laten bubbelen. Het track heet Arthur's Birds en de artiest heet Teeps.

Jimmy Smith en Wes Montgomery met Down by the Riverside. En u hoort nu nog even Mellow Mood. U luisterde naar de vierde aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul en jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

0: The Art of the Improvisers, samengesteld door Henning Bolte.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het radioprogramma wat in samenwerking met tijdschrift Jazzism wordt gemaakt en gepresenteerd en samengesteld wordt door Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Jazz Not Jazz, een radioprogramma waarin jazz gedraaid wordt en gezocht wordt dat op de grens ligt met andere stijlen als hip-hop, singer-songwriter, blues, funk, maar ook meer de klassieke hoek, want we hoorden nu een ECM-opname. Ruben, wat was dit?
1: Ja, dit was de laatste LP van Stefano Battaglia, Italiaanse pianist. Met zijn trio op het ECM-label is in september uitgekomen, in 2011. De drummer is Roberto Dani en de bassist is Salvatore Maggiore. En de compositie heette The River of Anidair.
0: Prachtig.
1: En zo heet het album, zeg maar, ook. Ja. En ik vond het een echt waanzinnig mooi album.
0: Die ECM is de laatste paar jaren wat meer de Europese markt aan het afstruinen. Dat wil zeggen de Zuid-Europese markt. Hè? Die meer Italiaanse artiesten worden getekend, waar het vroeger meer die Noord-Europese muziek was.
1: En ook veel, je ziet toch steeds meer Engelse, Amerikaanse inbreng, zeg maar, van artiesten.
0: Nou ja, Amerikanen waren natuurlijk altijd al van oorsprong.
1: Ja.
0: Pat Metheny, Jack de Jonette.
1: Ja, maar toch minimalistisch. Niet zoveel als de hele Scandinavische.
0: Nee, je had duidelijke voorkeur. Weet je eigenlijk waarom dat altijd zo'n overvloed aan Scandinavische muzikanten heeft opgeleverd, ECM? En niet bijvoorbeeld Duitse, want het is natuurlijk een Duits label eigenlijk.
1: Ja, maar volgens mij zit de studio, die zit in Oslo.
0: Ja.
1: De main studio.
0: Dus zou dat de reden zijn dat er veel Scandinavische muzikanten zitten?
1: En ik denk dat die link, die muziek, paste gewoon zo goed in dat concept van die man van het Eiger.
0: Ja.
1: Die hele brede, mooie, space, ambient-achtige jazzmuziek.
0: Ja.
1: En zo ook deze pianist hier, want dit is echt weer typische ECM-pianist, zeg maar.
0: Klinkt ook verschrikkelijk mooi,
1: ja.
0: Technisch. Daar gaan we misschien nog meer van draaien.
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je nog meer voor ons in de aanbieding dit komende uur?
1: Ik heb ook de nieuwe Alpha Noto en Ryuichi Sakamoto. Dat is een bekende Japanse composer. Filmscores, maar het is een hele brede meneer. Hij heeft bijvoorbeeld een dus filmscore geschreven voor Merry Christmas, Mr. Lawrence met David Bowie. Een hele bekende score, The Last Emperor.
0: En natuurlijk mijn favoriet, Babel. Ik denk de mooiste scène uit die film komt misschien wel dat hij zo mooi is door zijn muziek.
1: Ja.
0: Met het strijkkwartet.
1: En daar zie je ook al elektronische tracks in voorbij komen, waar hij ook al heel erg mee bezig was. En Alpha Noto, dat is een bijnaam van een Duitse geluidsfreak meer, zeg maar. Karsten Nicolai. En dat is een hele bijzondere man die echt op de ouderwetse, klassieke, elektronische manier synthetisch bezig is, zeg maar.
0: Met ook knippen, plakken met tape?
1: Knippen, plakken, maar ook met van die hele grote modulatie synthesizers en dat soort dingen.
0: Leuk. Laat horen.
1: Het stuk wat ik wil draaien is van hun nieuwe album Sumvs. Dat schrijf je C-U-M-M-V-S. En het nummer heet Micron 3.

0: Ja, dit was Alpha Noto en Ryuichi Sakamoto van een album Summons, nog steeds niet uit te spreken. Micron 3 en Pioneer. Ook hele gekke tekens die erachter staan, die je eigenlijk moet lezen en niet kan uitspreken. Een waanzinnig nieuw space-album, electro-album van deze twee giganten, zeg maar.
1: Electro-space. Dit zit ook een beetje in het verlengde van het album dat we een paar gedraaid hebben van Bugge en Hendrik Schwartz, hè?
0: Ja, maar hun vorige album is denk ik uit, ik denk 2000, 2001 of zo. En die is ook al helemaal in deze stijl. Dus dit is echt iets wat zij al...
1: al langer doen.
0: Jaren doen, zeg maar.
1: Gaaf.
0: Ja, zeker heel erg gaaf. Nou, ik wil toch nog even één track draaien nog van die plaat van Stefano Battaglia.
1: Waar we mee begonnen.
0: En die heet Anna Gore.

0: Ja, Stefano Battaglia Trio, op ICM uitgebracht. Het album heet The River of Anidair. En deze compositie heette Anagor zelfs. We gaan nu door, denk ik, met wat nieuwe elektronische muziek. Ik heb het al eens gehad over de Project Mooncycle label uit Berlijn. Dat is zeg maar het wat leeft er in Berlijn. En dat is nogal een hippe stad, zeg maar. Zeker
1: wat is los in Berlijn?
0: Op elektronisch gebied. En ze hebben weer een nieuwe artiest getekend. Die heet Long Arm. En die heeft net een nieuw album uitgebracht, Organic. En daar wil ik de titeltrack Organic van draaien.

0: Dit was Long Arm van het album Organic. De track heette Organic en we hebben daarna nog een track gedraaid die heet The Ashes. Een fantastische nieuwe artiest uit Rusland komt deze wederom. Er zijn veel artiesten daar getekend uit Rusland. Het is ook leuk dat je daar hoort dat daar de hele elektronische scene ook behoorlijk hip bezig is, ja, zeg maar. Ik wil nu doorgaan met, of wij willen nu doorgaan met een track van Finn Peters. Die hebben we al eens een keer gedraaid.
1: Vorige week.
0: Ja. Engelse saxofonist, fluitist, maar die is ook bezig met plak- en knipwerk. Laat het zomaar stellen. er is weer een nieuwe EP van uit. En de track die wij gaan draaien is Ankh Loon.

0: Ja, dit was Finn Peters van zijn nieuwe EP. De track heette Ankh-Loon. Het is vooral op deze EP staan remixes van de EP die wij vorige keer draaiden. Yellow and Purple.
1: Mooi, heel mooi. Ja.
0: Een gekke man die je goed in de gaten moet houden. Die maakt veel goede muziek.
1: Finn Peters. We maken een sprongetje naar Nederland. Daar is een jonge producer aan het werk. Die heet James Zoo. Hij heeft onlangs op Noorderslag heel veel succes geoogst met zijn laptop act. Hij is een producer die vooral in het knip-en-plakwerk heel goed is. Gespecialiseerd, zou ik kunnen zeggen, is hij in Hermeta Pascal. Want daar gaat hij een album over maken dat bij Kindred Spirits uitkomt. En de voorloper daarvan is op 10 inch verschenen onlangs een album van James Zoo. En dat is een ode aan Hermeta Pascal.

0: Dit was de nieuwe James Zoo. Er komt binnenkort een 10-inch album aan. Gaat verschijnen op Kindred Spirits. En dat wordt opgevolgd nog een keer door een heel album met alleen maar dit soort knip- en plakwerk. En het is een hele interessante gast om in de gaten te houden.
1: Ja, heel erg in de sfeer van Hermeto toch gedacht ook. Die was een soort al Braziliaans aan het knippen en plakken.
0: Ja.
1: Wat mij heel interessant leek, was een artiest die ik zag staan in de Jazz Not Jazz lijst van de Jazz in zijn blad van dit afgelopen januari, februari is dat geloof ik. Die artiest heette Tycho. Het is een Engelsman. Hij werd in het blad vergeleken met James Blake. Dus het leek mij wel leuk om dit uit te checken. Het is iets meer, vind ik, iets meer poppy en retro jaren 80 dan James Blake. Maar ik heb toch een hele te gekke track ervan gevonden van het album Dive. En het is de titeltrack en het heet Dive. Right.

0: Je hoorde een primeur op de Jazz Not Jazz radio uitzending van het collectief Ongerept. Dat zijn een groep jazzmuzikanten en een groep dichters die bij elkaar komen en op improbasis een nieuwe plaat hebben gemaakt. Dat binnenkort zal verschijnen onder de titel Ongerept.
1: Ja, we willen als laatste track al draaien Boom Dip. Dat is een Amerikaanse producer, muzikant, Brian Charles Holland. Het is weer een hele upcoming artiest op het Warp label. Hij in die nieuwe LA, Los Angeles sfeer. Dat wordt de laatste track voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er weer. Jazz Not Jazz. Om 11 uur 's avonds kun je weer luisteren. Of je kan gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je speciale wensen hebben of vragen stellen, dan kan dat per mail. En dan mail je naar jazznotjazz@consentsender.nl.
1: Dus wat ik zei, Boom Dip met de track All Hands.

Dit is de Concertzender met Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ. De vijfde en laatste aflevering over organist Jimmy Smith.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington Is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Je hoorde Jimmy Smith en Kenny Burrell met Greensleeves and Caravan. Smith was een graag geziene gast in jazzminnend Frankrijk. Op het album The Cat, in 1963 opgenomen, had Smith de Lons Blues gepresenteerd, een handreiking naar zijn vriend, de beroemde acteur Alain Delon. In 1965 was Smith zelf betrokken bij de Franse cinema en verzorgde de soundtrack van de film La Métamorphose des Cloportes. Van de bijbehorende EP hoort u de fragmenten Generiek en Love Theme. Op gitaar Quinton Warren, op drums Billy Hart.

U hoorde Jimmy Smith met La Métamorphose des Cloportes. Eind jaren 60 consolideerde Jimmy Smith een sterstatus. Hij had niet meer zo'n behoefte aan vernieuwing. Die rol was intussen overgenomen door Larry Young, de John Coltrane van het Hammondorgel. Maar Smith ging toch wel enigszins met zijn tijd mee en lardeerde zijn albums met soul en funk. De eerste daarvan was Respect, met daarop de soul-klassieker van Otis Redding. Wij draaien Mercy, Mercy, Mercy van Joe Zawinul, bekend van het Cannonball Adderley Quintet. U hoort ook Eric Gale op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. Daarna Burning Spear van het album Living It Up uit 1968. Het grote ensemble staat onder leiding van arrangeur Oliver Nelson. Daarna horen we Groove Drops van het gelijknamige album op Verve uit 1970. Het album is gearrangeerd door Johnny Pate. En tenslotte de langzame blues Absolutely Funky van het album Bluesmith uit 1972. Het is de één na laatste plaat van Smith in de jaren 70 op het label Verve. En op dat label heeft hij ongelooflijk veel successen gevierd. Het is ook een van zijn betere albums, een relaxte, funky sessie met onder andere Bob-pionier Teddy Edwards op tenorsax.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Samengesteld door François van der Linden. En vanavond deep groove, heavy hitters op het Hammond-orgel. We beginnen met Charles Kinnert en Slow Burn.

hoorde Charles Kinnert met Slow Burn. Kinnert was voornamelijk actief aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij speelde met Sonny Stitt en hij is onder andere te horen op het album Blue Valentines van Tom Waits. Kinnert maakte een serie solide jazz-funkplaten op Prestige en Mainstream. En Slow Burn is van het album Reelin' With The Feeling uit 1969. U hoorde ook Wilton Felder op tenorsaxofoon, Joe Pass op gitaar, baslegende Carole Kay op elektrische bas en Paul Humphrey op drums. We gaan verder met Chester Thompson en Powerhouse. Thompson is vooral bekend van zijn werk met de beroemde bands Tower of Power en Santana. Voordat Thompson zich in 1973 aansloot bij Tower of Power, maakte hij al zijn debuut als leider op het Black Jazz label. Het album Powerhouse bestaat uit 4 heftige grooves. U hoort zometeen het titelnummer, Powerhouse dus, met daarin Rudolf Johnson op sax, Al Hall op trombone en Raymond Pounds op drums en dus Chester Thompson. Na Powerhouse gaan we naar Passion Dance van Doug Carn. En dat nummer staat op het album Infant Eyes, ook van het Black Jazz label. Black Jazz was een invloedrijk platenmaatschappijtje, opgericht door de zwarte artiest Gene Russell. En de albums van Black Jazz zijn inmiddels collectors items. Pianist en organist Doug Carn was de populairste artiest van het label. Zijn funky en avontuurlijke albums waren sociaal geëngageerd. Op Carns versie van McCoy Tyner's Passion Dance hoort u verder ook George Harper op tenorsaxofoon en Michael Carvin op drums.

U hoorde Chester Thompson met Powerhouse en Doug Karn met Passion Dance. We gaan verder met John Patton en Congo Chant. Patton was een volbloed Blue Note artiest. Hij vormde met drummer Ben Dixon een poos het productieve huisbandje van het label en speelde op albums van alt-saxofonist Lou Donaldson en gitarist Grant Green. Als soloartiest nam Patton 10 Blue Note albums op. En zijn latere albums bewogen zich steeds meer naar de richting van woelige funk jazz. Patton had de uitzonderlijke gave om diep in de pocket te zitten. Zijn melodielijnen waren avontuurlijk en op Congo Chant hoort u naast hemzelf ook de Afrikaans getinte sax van Harold Alexander en Hugh Walker op drums.

Congo Chant van John Patton hoorde u. We gaan verder met Lonnie Smith. Lonnie Smith kwam midden jaren 60 op als georganist van Lou Donaldson. En hij speelde ook in de groep van gitarist George Benson. Een van Smith's hoogtepunten is zijn live album Move Your Hand. En dat album werd in 1969 opgenomen voor Blue Note. Smith was met zijn ongemeen funky spel, onvoorspelbare frases en exceptionele techniek een aanwinst voor de orgeljazz. En net als Chester Thompson en Doc Karn is hij nog steeds actief. U hoort nu Sunshine Superman, Smith's versie van de tophit van Donovan. Op baritonsaxofoon Ronnie Kuber, Rudy Jones op tenorsaxofoon, Larry McGee op gitaar en Sylvester Gaucher op drums in Sunshine Superman.

Dat was Sunshine Superman van Hammond-organist Lonnie Smith. U bent op de concertzender en u luistert naar het programma Groove and Grease. We gaan verder met Leon Spencer en zijn nummer Message from the Meters. Spencer speelde met Sonny Stitt en daar is hij weer Lou Donaldson. En zelf nam hij 4 platen op voor Prestige. Message from the Meters, moet ik zeggen, is een nummer van de baanbrekende funkband The Meters uit New Orleans, die niet alleen veel invloed had op rockbands als de Rolling Stones, maar ook op heel wat ambitieuze jazzorganisten. U hoort in dit nummer ook Groove Washington Jr. op tenorsaxofoon, Virgil Jones op trompet, Melvin Sparks op gitaar, Idris Muhammad op drums en Buddy Caldwell op conga's in Message from the Meters.

Hammond organist Leon Spencer was dit met Message from the Meters. Tot slot nu, Brother Jack McDuff. De aantrekkingskracht van McDuff schuilt in zijn onverwoestbare combinatie van kerkelijke roots, rhythm and blues en moderne jazz. En eerder wijde Groove and Grease al een hele aflevering aan McDuff's befaamde kwartet met Red Holloway, George Benson en Joe Dukes. Ook in de funkperiode van eind jaren 60 liet McDuff van zich horen met enkele goed verkopende albums op Cadet en Blue Note. En we laten nu Flat Backing horen van zijn Blue Note album Moon Rapping uit 1969. Daarin onder andere ook Richard Davis op bas en Joe Dukes op drums. Ik neem vast afscheid van u, luisteraars. U hebt geluisterd naar Deep Groove, Heavy Hitters op het Hammond Orgel. En dat was het programma over soul jazz op de concertzender. En het uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Ruben van Roon en Wieboud Burkens presenteren in samenwerking met de tijdschrift Jazzism een nieuwe mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, wat heb je zo al meegenomen voor deze week?
1: Deze week gaan wij draaien de nieuwe release van James Zhu. Ook wederom de nieuwe release van Robert Glasper, Gold Panda en Merlin Mazur.
0: Wordt een spannend uurtje. Wat hoorden we als eerste?
1: Het eerste was een track van Ta Reg. Dat is een LA producer wederom met het nummer ABC Date opgedragen aan Guru van Jazz en Tess.
0: Oké, dan. Ik wilde graag aftrappen, als jij dat ook oké vindt, met de nieuwe Robert Glasper. Wij hebben er net al over gehad, onze meningen verschillen misschien een klein beetje, maar misschien moeten we eerst wat gaan draaien. Robert Glasper, laten we eerst gaan luisteren. Het nieuwe album heet Black Radio. Hij doet veel co-ops en deze is met Michelle en Deco Cello.
2: So for these next few minutes, submerge.

0: De nieuwe Robert Glasper. Ik breek even in The Consequences of Jealousy featuring Michel en Decocello. Het is een album die eind februari uitgekomen is. En ik denk dat er veel over gepraat gaat worden. En ik vraag me af wat jij ervan vindt, Ruud. Want de meningen zijn misschien verdeeld over de grootheid van deze meester.
1: Nou, ik weet niet of de meningen verschillend zijn. Misschien is mijn mening een beetje verschillend.
0: Nou, er gaan veel dingen. Is dit een nieuwe jazz? Gaan we hierheen? Is het een beetje. Is dit nog wel jazz? Dit is natuurlijk wel typisch jazz, not jazz.
1: Nee, dat klopt. Ja, is dit de nieuwe jazz? Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Maar ik vind het al te gekke muziek. Maar ik vind het nou niet echt heel erg vooruitstrevend, zeg maar. Zelf.
0: Nee, dat is het. Zeker is dat het niet. Hij heeft een album gemaakt met co-ops met onder andere Erykah Badu, Bilal, Mos Def, Music Soul Child, Deze Michel en Decocello, Shafiq Hussein en Ledisi. Dus heel veel sterren uit dat zwarte, uit die black music scene. Maar ja, inderdaad, veel spectaculairs gebeurt er eigenlijk niet in als je dat vergelijkt met. LA producers.
1: Het is vooral dat de producties zijn altijd nog wel verfrissend of zo. Maar het valt altijd meestal, vind ik, live behoorlijk tegen. Omdat dan is het gewoon een beentje.
0: Beetje jammerig.
1: En dan hoor je niet meer, je hoort nu in de drums heel veel effecten en sfeervolle sounds en de keyboards. En productioneel gebeurt er heel veel, maar dat valt live eigenlijk allemaal weg.
0: Ja. Nou ja, dat is niet iedereen met je eens waarschijnlijk. Ik weet dat hij een optreden heeft gedaan bij in Amsterdam bij het MC Theater. Met George Duke. En ik weet dat daar ging het dak eraf en was iedereen helemaal lyrisch.
1: Ja, nee,
0: maar het was wel heel jammerig.
1: Het is gewoon. Hij heeft ook gespeeld, dat heb ik dan toevallig gezien bij Dave Letterman. Voor één track van deze nieuwe plaat om te promoten. En dat is op zich wel een te gek concertje wat hij daar doet. Alleen, de drums klinkt gewoon als een drum. En hij speelt vleugel. En...
0: Nou, dat is misschien wel wat jazz eraan.
1: Dat is heel erg jazz.
0: Maar dan wel dan met een hip-hop feel.
1: Moet je het niet vooruitstrevend, vernieuwend proberen.
0: Misschien komen we er gewoon niet uit. Nee, dat is het niet. Laten we nog een track draaien. Het is de slotalbum Smells Like Teen Spirit. En ik weet zeker dat veel mensen nu met kromme tenen gaan luisteren. En anderen misschien vinden het helemaal geweldig. Ik ga hem daarom misschien wel draaien. Smells Like Teen Spirit.

0: Je hoorde Tori Amos op haar nieuwe live album Screaming in Silence. Ook de titel van die track was Smells Like Teen Spirit, net als de voorgaande titel van Robert Glasper van zijn nieuwe album Black Radio.
1: Ja, nou, zullen we het hoofdstuk Robert Glasper afsluiten? En dan gaan we door met een nieuwe ECM-release. Hij is niet heel nieuw, hij is ergens vorig jaar uitgekomen. Hij is in december 2010 opgenomen. Het is een ECM-album van Marilyn Mazur. Dat is een percussioniste, een Deense percussioniste. Zij heeft een tijd gespeeld bij Miles Davis, daar ken ik haar eigenlijk van.
0: Met die Indianentooi, toch?
1: Nee, dat is een songfestival. Nee, zij had wel een soort hele vreemde act op een gegeven moment, dat ze inderdaad een soort indianendans ging doen. Daar in een soort feature, percussie feature. Dus dat was wel. Maar ze was heel sfeervol. Miles had haar leren kennen bij die Paul Mickelborg Aura project, zeg maar. Oh, ja. Daar speelde zij percussie mee. Dat was helemaal met een Deense, Noorse band, zeg maar. Dus, en toen zij daar had meegespeeld, heeft hij er meteen op tour mee gevraagd. En sindsdien heeft zij daar 3 jaar bij gezeten, dus dat is best lang. Zij heeft een solo-cd gemaakt met John Taylor, een bekende Engelse pianist. Te gekke pianist. Anders Jorman, bekende contrabasspeler. En een voor mij vrij onbekende Zweedse zangeres, Josephine Kronholm. En ik wil graag de track draaien, die heet Your Eyes.

0: Ja, u hoorde van het album Celestial Circle van Merlin Mazur, uitgebracht op ECM, de tracks Your Eyes en Antelope Arabesque.
1: Prachtig. Mooie brug naar de volgende artiest is misschien een Duitse knip- en plak DJ annex producer annex multi-instrumentalist. Anders Roem, dat is een artiest die eigenlijk Johannes Anders heet. Hij komt uit Weilheim en hij maakt hele dromerige collages. Het wordt beschreven tussen Steve Reich en Stevie Wonder, van Radiohead tot Weather Report. Dus eigenlijk weet je dan helemaal niks. Hij heeft een plaat gemaakt vorig jaar, die is heel mooi. Die heet Zen Tauri en daar gaan we ook de gelijknamige titel van draaien.

0: Wat een mooie muziek. Ender's Room. Het is een album dat heet Centauri. En dat moet je maar even in zijn geheel op Spotify beluisteren. Want het is een hele mooie en bijzondere plaat. Centauri, Ender's Room. Dat was die Duitse knip en plakker Johannes Enders. Die zelf al zijn muziek in elkaar zet. Multi-instrumentalist. En een soort mix maakt tussen jazz, ECM en minimal.
1: Ja, we gaan verder graag met ook een hele bijzondere muzikant uit Tilburg, Nederland. Het is iemand die ik al een hele tijd hier in dit radioprogramma wil draaien. En die heet Bram Stadhouders. Een gitarist. Hij heeft een hele bijzondere plaat gemaakt met Sitzel Andresen en een hele hippe New Yorkse free jazz drummer Jim Black. Het album heet Bell Time en de track die we gaan draaien heet Remember.

0: Bram Stadhouders hoorde je vlak voor het einde van Jazz Not Jazz uitzending. Je hoorde Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur van 11 tot 12. Maar mocht je tussentijds nog andere uitzendingen willen luisteren, dan kan je naar de concertzender gaan en dan daar bij uitzending gemist oude uitzendingen beluisteren. Of je gaat naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl. En daar kan je ons constant beluisteren in een carousel van oude uitzendingen. Of je kan naar uitzending gemist gaan. Volgende week zijn we er weer. Presentatie was deze week Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Ruud, wat is het laatste wat we hebben?
1: We gaan een track draaien van Senika Langeland. Dat is een Finse zangeres. Van het album The Land That Is Not is dit It's a Dream.

0: Gold Panda met de track Fifth Avenue van zijn laatste album Companion. We gaan door met een labelgenoot van hem op het Ghostly International.
1: Prachtig was dit.
2: Die labelgenoot die heet Shigeto. En dat is een hele interessante figuur. Het lijkt een beetje alsof dit een Aziatisch instrumental hip-hop uurtje begint te worden. Maar ook deze jongen, die heet eigenlijk Zack Zaginawa. Die komt van oorsprong uit Japan. En die heeft de artiestennaam Shigeto aangenomen. Hij maakt beat-driven electronic music, zoals er in zijn bio staat. Hij is eigenlijk drummer. Dat begon hij al op high school. En daar speelde hij in Amerika, Detroit, Ann Arbor music scene. Waar we straks een gelijknamige titel van gaan draaien. Studeerde vervolgens jazz op de New School in New York. En daarna ging hij naar Londen toe. Dus dit allemaal ter illustratie dat hij echte jazz roots heeft. Maar is helemaal gedoken in die elektronische muziek scene. We gaan 3 tracks draaien. 2 van zijn album dat uitgekomen is bij Ghostly International. En 1 remix van Mike Slot. De tracks die je achter elkaar hoort, die heten Lineage Ann Arbor Part 3, 4. En de laatste remix van Mike Slot, die heet Relentless Drag.

0: Seagate, hoorde je. Drie tracks achter elkaar. Lineage, Ann Arbor Part 3-4. En als laatste was een remix gemaakt door Mike Slot. Relentless Drag.
1: Ja, we gaan door met een Amerikaanse trio. Die heette The Step Kids. Het is een gezelschap van ervaren muzikanten die een bandje zijn begonnen. Ze heette Jeff Gittleman. De gitarist, drummer Tim Walsh en de bassist, keyboardist is Dan Annenberg. Ze maken hele bijzondere muziek. Als je hun Wikipedia leest, dan denk je dat het een beetje funky-achtige muziek is. Maar het is van alles. Het is alternative. Het is ambient. Het is heel mooie poëtische liedjes. Afgewisseld met inderdaad oude Sly, Stone Funk. Dus het is een heel bijzonder album. Hij is ook bij de Jazzism. Staat hij hoog in de Jazz Not Jazz top 10.
0: Ja, en terecht denk ik. Het is een heel speciaal trio wat ze doen. Want ze spelen allemaal live muziek. Maar het klinkt ook heel geproduceerd. En het deed mij heel erg denken, vooral die eerste track La La La die we gaan draaien, aan de jaren 60 groep Rotary Connection. De band rondom Charles Stepney, waar de toen nog onbekende Minnie Riperton in zat.
1: Precies.
0: Weet je, dat psychedelische.
1: Ja.
0: Laten we drie tracks gaan draaien. La La La hebben we, Wonder Fox en als laatste Santos en Ken.

Tot slot gaan wij door met de laatste Engelse hippe producer. Die noemt zichzelf Memo Tone. Maar zijn echte naam is William Yates. Het is een heel bijzonder manneke uit Engeland die echt alle instrumenten kan spelen. Gitaar, trompet, klarinet, keyboard, piano, drums, organ. En dat doet hij allemaal ook nog met elektronica en laptops. En daar komt hele bijzondere muziek uit. Hij heeft een EP gemaakt die heet Lost Hours. En daar gaan we 2 tracks van draaien. 4 Minute Hallway en Small Good Things.

0: We zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer in Jazz No Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je weer een uur lang muziek op de scheidslijn van jazz en niet-jazz. Zou je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar onze website gaan. Jazznotjazzradio.nl, uitzending gemist. Of je wordt direct doorgelinkt naar de concertzender en dan zit je in de carousel. En dan kan je non-stop naar deze uitzendingen blijven luisteren. Wat we daar ook hebben is de jazzagenda. En ik heb er een paar leuke dingen van gehaald. Voor degenen die nu bij de Chemical Brothers zijn. Zijn de Five Days Off, zijn in de Melkweg. Die kunnen dus deze uitzending niet live beluisteren, maar wel weer later. Een belangrijke mededeling in de Melkweg zag ik voor alle hip-hop liefhebbers die naar Taleb Kweli willen. 18 maart is uitgesteld naar 26 maart. Ik heb nog twee leuke concerten waar je wellicht naartoe wil in de Bimhuis. 24 maart Brad Meldau en 25 maart de grote liefde van Ruben, Gretchen Parlato. Ruben heeft natuurlijk al kaartjes op de eerste rij, of niet?
1: Ja, zeker, zeker, zeker, ja. Gretchen.
0: Ik heb zelf een kaartje gekocht op 1 mei Medeski, Martin en Wood in de elektrische bezetting Lantaarnvenster. En 2 mei voor de akoestische bezetting spelen zij in het Bimhuis. Al dus een zeer kleine greep van de jazzagenda, maar meer kan je dus zien op onze website jazznotjazzradio.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur 's avonds.
1: Ja, we beëindigen deze uitzending wederom met Memotone, William Yates. Hij knutselt dit inderdaad allemaal op zijn kamertje in elkaar. De laatste track heet Small Good Things.

0: Al voor €25 per jaar maken wij nog zo'n programma. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dat was Hank Crawford met 456 van het album More Soul, uitgegeven op Atlantic in 1961. Prominent aanwezig op 456 is baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper. Hank Crawford was een populaire artiest in het grensgebied van jazz en rhythm and blues. Hij is geboren als Benny Crawford in 1934 in Memphis, Tennessee. Hij verkreeg in zijn tienerjaren de bijnaam Hank, afgeleid van de local hero saxofonist Hank O'Day. Crawford speelde alt-saxofoon, baritonsaxofoon en piano. Begin jaren 50 was Crawford onder andere te horen op opnames van B.B. King. Crawford trok de aandacht van Ray Charles, die hem meteen inhuurde. Crawford zou bij Charles blijven van 1958 tot 1963 als saxofonist en muzikaal leider. En in die rol had hij een groot aandeel in het succes van Ray Charles en diens baanbrekende gospelgetinte soul. Crawford werkte mee aan klassiekers als What I'd Say en het live album Ray Charles at Newport. Na More Soul zouden nog 10 albums volgen op het Atlantic label, ongetwijfeld het hoogtepunt van Crawfords loopbaan. Het merendeel ervan kwam tot stand met de band van zijn werkgever Ray Charles. Die band bestond in die periode onder andere uit de trompetisten Philip Gilbo en John Hunt, tenorsaxofonist David Fathead Newman, baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper, gitarist Sonny Forrest, bassist Edgar Willis en drummers Milt Turner en Bruno Carr. Op het eerder genoemde Newport Festival in 1958

1950 maakte de band met haar Down Home Swing enorme indruk. We gaan verder met Crawford's versie van Dead Deer, de compositie van Bobby Timmons. Het staat ook op het album More Soul. Daarna Sweet Eyes van het album Ray Charles Presents David Fathead Newman van David Fathead Newman uit 1958. U hoort hier Ray Charles op piano en Hank Crawford op baritonsaxofoon. Vervolgens Playmates en What a Difference a Day Makes van het album The Soul Clinic uit 1961. In laatstgenoemde ballad, een lied bekend in de versie van Dinah Washington, is een hoofdrol weggelegd voor trompetist Philip Gilbo. Ten slotte Sherry en Don't Cry Baby van het album From the Heart uit 1962. Met Sherry scoorde Crawford hoog in de hitlijst. In de ballad Don't Cry Baby staat de hoogstpersoonlijke zingende stijl van Crawford centraal.

Dat was Hank Crawford met Dead Deer, David Fathead Newman en Hank Crawford met Sweet Eyes en Hank Crawford met Playmates, What a Difference a Day Makes, Sherry en Don't Cry Baby. De zingende stijl van Crawford is gegrond in zijn muzikale opvoeding in de kerk en zijn roots in Memphis, bakermat van blues en soul. Crawford's toon bezit de directe emotionele lading van de blues en gospel. Stijlfiguren uit de moderne jazz gebruikte Crawford heel spaarzaam. En als arrangeur verstaat Crawford de kunst om een septet als een groot en krachtig ensemble te laten klinken. In het volgende blok gaan we verder met Skunky Green, een jukeboxhitje van Crawford. Het komt net als het volgende nummer Two Years of Torture of van de LP True Blue uit 1964. Daarna Dig These Blues van het gelijknamige album uit 1965. En als laatste de Black Slider van het album After Hours uit 1966. En op de Black Slider speelt Crawford piano.

U hoorde Hank Crawford met Skunky Green, Two Years of Torture en The Black Slider. En in dit laatste blok nog twee tunes van het album Mr. Blues uit 1967. De standaard van Lane & Lerner, On a Clear Day You Can See Forever en The Blues Waltz Hush Puppies. In de jaren 70 verhuisde Crawford van Atlantic naar de labels Kudu en Milestone. Georchestreerde funk en R&B nummers als Help Me Make It Through the Night en Wildflower scoorden bijzonder goed. Eind jaren 80 en begin jaren 90 vermaakte Crawford het publiek weer met snedige soul jazz, vaak in samenwerking met organist Jimmy McGriff. Hank Crawford overleed in 2009. En met dit blok eindigen we het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

0: www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. In deze aflevering van Jazz Not Jazz Radio kunt u luisteren naar een non-stop mix van zeer interessante elektronische en ambient-achtige releases van het afgelopen jaar. Met onder andere Daedalus Coleman van de nieuwe LA Series 9, Nina Kienert, Matthew David, The Clonius, Sid Rim, JSLB, Dorian Concept, Boards of Canada, Boom Dip, Mogwai, Flaco, Julian Dine, The Sun Glitters en we sluiten af met Blue Daisy. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Kjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down, een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed. Lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz rhythms, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstine werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jack, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

Thank you.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: luistert naar de Concertzender. Dit is het programma over soul jazz, groove en grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm On My Way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm On My Way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm On My Way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm On My Way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat Magazine. Volgens Nat was de gospel en blues invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. Though you won't believe it when you hear, he wrote this composition and the arrangement for our band.

0: aan. Kortom, jazz not jazz. Wieboud Burkens is mijn naam en Ruben van Roon is mijn tafel hier. En we hebben vandaag en ook volgende week een speciaal thema voor deze twee uitzendingen. Namelijk de grootmeester Egberto Gismonti, de multi-instrumentalist en componist. De Braziliaan die enorm repertoire van prachtige muziek heeft gemaakt. Het zou te veel zijn om aan alle platen en al zijn muziek aandacht te kunnen geven. Dus wij hebben in 2 uur een selectie gemaakt waarbij eigenlijk onze smaak het meest leidende was in de keuze. We hoorden net een prachtig nummer van een cd van Egberto Gismonti Group. Infancia heette cd en het stuk wat je heette Avallo de Paggio. Ruben, jij hebt ook een enorme selectie uit je privécollectie, had je al, van Gismonti. Hoe heb jij hem leren kennen? Want het is toch een aparte componist en instrumentalist die niet iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Maar dat komt natuurlijk voor je liefde voor de Braziliaanse muziek. Het is een Braziliaan. En er zijn een aantal Braziliaanse grootheden. En dit is er één van.
0: Ja, hij is toch wel een eigenheimer. En misschien omdat hij heel erg heeft gemingeld met de klassieke muziekstijl.
1: Ja, het is denk ik wel de meest veelzijdige van al deze grootheden.
0: En misschien met Ermeto Pascoal samen.
1: Ik bedoel, deze meneer Gismonti, die speelt zowel echt fantastisch vleugel, piano, als gitaar. En dat is voor weinigen weggelegd, want het is meestal of piano of gitaar. Dat is de eeuwige strijd. Maar deze kan het echt allebei geniaal. En, en daarbij is hij componist. En hij schrijft voor klassieke scores. Hij schrijft filmscores. Dus ik denk, het is voor mij is het nog wel iets. Ermeto Pascoal is ook geniaal. Maar dit is echt zo breed, ken ik eigenlijk geen één muzikant.
0: Ja, het is waanzinnig. Voordat we heel lang over hem gaan praten, gaan we vooral veel luisteren. Toen wij deze 2 uur gingen samenstellen, toen gingen we elkaars lijstje een beetje vergelijken. En toen kwam er globaal uit dat jij eigenlijk uit zijn eerste periode wat meer muziek hebt gekozen. En ik uit zijn tweede periode, wat natuurlijk heel goed aansluit. We gaan het niet chronologisch draaien, maar we gaan een mix draaien. Maar jij wilde wel openen met een track van zijn eerste cd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant, want die is heel moeilijk te vinden. Dus daar heb ik heel lang naar gezocht. Hij heet ook gewoon Egberto Gismonti, naar zichzelf. Hij was hier 27 jaar en wat ik hier leuk aan vind is dat het nog eigenlijk heel traditioneel Braziliaans is. Echt een beetje in het verlengde van Jobim nog. En gewoon samba's, bossa's en die melodische, melancholische Braziliaanse muziek vind je hier heel erg in terug.
0: En hij zingt zelf. Dat is
1: en hij zingt in die beginperiode zingt hij heel veel zelf. En hij heeft onwijs een mooie stem ook, vind ik. Ik zou graag, het zijn vrij korte liedjes, songs die erop staan. Dus ik zou graag 3 daarvan willen draaien. De eerste is Prum Samba. De tweede is Lirica Dos. Denk ik dat dat is in het Braziliaans. En Dia.

0: Ja, Egberto Gismonti van de gelijknamige album Egberto Gismonti. Zijn allereerste album. Hij was 27 jaar. Hij komt uit 1969. En in 1970 is hij nog een keer gereissued bij een wat groter label.
1: Prachtig. Het is interessant omdat hij inderdaad die eerste periode zingt hij alles nog in de bossa-stijl. Gaat hij zelfs singeltjes uitbrengen en misschien wel hopen op een soort van carrière als popster. Maar daar komt toch wel op een gegeven moment een flikse draai in. Op het moment dat hij de Braziliaanse zang eigenlijk loslaat en weer instrumentaal gaat spelen. Begin jaren 70 is dat al. Maar in 1976, als ik het goed zeg, tekent hij een deal bij ECM. En dan begint eigenlijk een hele vruchtbare periode waarin hij 19 cd's uitbrengt. Deels onder een eigen label wat weer onder ECM valt, maar het meeste onder ECM zelf. Een van die cd's die hij uitbrengt is in Duitsland opgenomen. En dat is de cd Magico. En dat doet hij samen met Charlie Hayden en Jan Garbrick. En daar spelen ze het stuk Magico. MUZIEK

Ja, dit was Egberto Gismonti met Charlie Hayden en Jan Garbarek, Mistrioso, van zijn, een van zijn eerste ICM-albums, Magico. We gaan nu door met een plaat die hij eigenlijk in dezelfde periode opnam op zijn eigen label Carmel, waar hij ook geboren is. Dat is zijn geboortestad. Dat is een hele bijzondere cd. Het is een soort suite. Het gaat achter elkaar door. Ze spelen een stuk of 7 compositie van hem. En hij noemt het zichzelf, noemt het de muziek van de toekomst. En de titel van die plaat is ook muziek van de toekomst, maar dan op zijn Braziliaans, wat ik zeker helemaal verkeerd uitspreek. Maar ik ga het toch proberen. Corazones Futuristas. En hier, dit is het album waar voor de eerste keer het nummer Café gespeeld wordt, wat een zeer bekend nummer van hem geworden is. Daarna draaien we Carmo. Café en Carmo achter elkaar.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Meio Dia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Towner. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special in de maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Welkom bij de Concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals u gewend bent rond dit tijdstip, samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen de show met een nummer van de twee bejubelde Blue Note albums van Don Grolnick. Met een akoestische septetbezetting spelen ze The Cost of Living. Het album heet Night Town. Miles Davis wilde heel graag Ahmad Jamal hebben als zijn volgende pianist. Dat lukte niet, maar Miles zocht wel naar dezelfde lichtvoetigheid als Jamal. Uiteindelijk werd het Bill Evans. En dat is dan weer heel wat anders. Dit nummer is een soort van evergreen in de jazzwereld geworden. De titel Poinciana.

eerder lezen we op het omgekeerde proces dat Brad Mehldau bewerkstelligt. Jazzliefhebbers ontdekten namelijk door zijn toedoen pop- en rockacts. Radiohead en Nick Drake zijn de meest sprekende voorbeelden. Brad maakt van Riverman een jazzstandard en doet dat ook met Time Has Told Me van Nick Drake. Dave Holland kan nog altijd alle formats aan. Ook een big band in deze compositie, Blues for C.M. We zijn er vrij ervan uit te gaan dat Charles Mingus wordt bedoeld.

Dag luisteraars, de tune heeft u herkend, dus u weet dat ik zeg, dit is Jazz Not Jazz. Het is vandaag samengesteld door Jan-Pieter Overmars. We beginnen en eindigen dit programma met een klassiek album van een klassieke artiest op een klassiek label. Allereerst Cool Stratton van Sonny Clark met ook een legendarische hoes op het Blue Note label. Sonny Clark heeft als informele sessieleider met heel veel artiesten albums opgenomen. Aantal onder eigen naam. Helaas is hij maar 31 jaar oud geworden. Willy Colon en Ruben Blades vervolgen met Maria Leonza. Typhoon en Benjamin Herman bouwden een kleine sample uit tot een volledig nummer. Maar dat houdt u van ons te goed tot oudjaarsavond.

Tijd nu voor een train song van Ellington. Way Low. Het nummer stamt uit 1939. We horen onmiskenbaar de geluiden uit de treinwereld. Bill Laswell noemde we al eens in dit programma het drukste baasje uit de muziekwereld. Een lange track van hem met een mix van ambient, dub en jazzy textures. De titel A Screaming Comes Across the Sky. Bitches Brew van Miles Davis is nooit ver weg. De stap van Laswell naar de Rolling Stones is minder groot dan u denkt. Laswell mede-produceerde ooit het eerste echte soloalbum van Mick Jagger. We draaien dit nummer in het kader van de rubriek Jazz Cameo in de popmuziek. En dit is daarvan misschien wel het ultieme voorbeeld. Sonny Rollins speelt de tenorsax in Waitin' on a Friend.

Gary Burton en Chick Corea hebben hun hele leven een diepgaande muzikale relatie gehad. Een mooi voorbeeld hiervan is Crystal Silence. Tot slot nog een album van het label Blue Note. Hank Mobley met de titeltrack van No Room for Squares. In het kader van de iets minder zinvolle feitjes, de blues- en popmuzikant John Mayer was dermate geïnspireerd door het album dat hij een van zijn eerste eigen LP's Room for Squares noemde.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag familiefeest. De jazzmuzikanten speelden in de jaren 60 voor hun dagelijkse boterham en artistieke voldoening wat graag mee op de platen van hun collega's en vrienden. We beginnen met The Cooker van George Benson.

Dat was George Benson met het spectaculaire The Cooker van het album Cookbook uit 1965. Benson, de latere smooth jazzster, begon zijn loopbaan in de soul jazz. U hoorde op The Cooker ook Ronnie Cooper op baritonsaxofoon, Albert Winston bas, Jimmy Lovelace drums en Lonnie Smith op Hammondorgel. Gaan we verder met laatstgenoemde Lonnie Smith. Smith, inmiddels een van de levende legendes van de organ jazz, kwam in de jaren 60 op als funky organist. We draaien Slouching van het album Think uit 1968. Lee Morgan, trompet, Melvin Sparks, gitaar, Marion Booker, drums en David Fathead Newman, tenorsaxofoon. Daarna David Fathead Newman met But It's All Right. Het staat op het album Double Barreled Soul uit 1966. Co-leider op het album is organist Brother Jack McDuff. Met McDuff sluiten we dit blok af. Je hoort Around the Corner van de plaat Walk On By uit 1966. Met Pat Martino gitaar, John Dukes drums en Red Holloway tenorsaxofoon.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John. En Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz was gitarist. Hij was Swartz gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 56. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Dills. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Dues. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circustent op de voorkant. Dit komt uit 79. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist, pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.